0: Wow.
1: Het nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Als je ooit aan me dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten, hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Aas, de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan

0: seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: de hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Ain't no country club either.

0: berichten twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De gemeenten Ermelo en Zeewolde waarschuwen inwoners voor een phishingmail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De e-mail werkt ten onrechte de indruk afkomstig te zijn van de gemeente en vraagt naar de mening van inwoners over energiekosten. De gemeenten benadrukken dat zij deze e-mail niet hebben verzonden. Inwoners wordt dringend geadviseerd niet op links in het bericht te klikken, geen vragenlijsten in te vullen en de e-mail meteen te verwijderen. Verleden week gaf ook de gemeente Harderwijk al een waarschuwing af voor dezelfde phishingmail. De dierenambulance Noordwest-Veluwe maakt sinds een half jaar gebruik van een nieuw meldingssysteem dat kunstmatige intelligentie, kortweg AI, en WhatsApp combineert. Het systeem zorgt ervoor dat chauffeurs sneller beschikken over de exacte locatie, foto's en informatie over het dier waarvoor een melding is gedaan. Het systeem verzamelt automatisch locatiegegevens, beeldmateriaal en relevante informatie en beoordeelt of inzet van een dierenambulance noodzakelijk is. Volgens de dierenambulance levert het systeem per melding naar schatting ongeveer 10 minuten tijdwinst op. Ook andere dierenambulances hebben inmiddels belangstelling getoond voor de toepassing. En tot slot, Rijkswaterstaat pakt de plannen voor nieuwe en hogere geluidsschermen langs de A28 in Harderwijk weer op. Als er geen aanvullende onderzoeken nodig zijn, is het streven om de schermen eind volgend jaar te plaatsen. Dagblad de Stentor meldt dat het project na 2 jaar stilstand weer wordt hervat. De werkzaamheden werden eerder uitgesteld omdat Rijkswaterstaat prioriteit gaf aan dringend onderhoud op andere wegen. Bewoners van de wijk Tweelingstad wachten al jaren op maatregelen tegen verkeerslawaai, nadat in 2018 werd vastgesteld dat de geluidsbelasting boven de wettelijke norm lag. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt.

0: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

en mooi is het. Ik ben momenteel wel even op een andere plek. Dus mocht je denken, hé, hij reageert niet op de WhatsAppjes. Of op de mail, of whatever. Dat kan kloppen. Want ik ben even nog niet live, maar dat gaat wel gebeuren. Dus blijf vooral hangen en wacht af tot ik aanschuif. En ondertussen probeer ik gewoon het programma natuurlijk zoveel mogelijk te laten verlopen. Zoals het normaal verloopt. Dus doe gezellig alvast mee. Stuur alvast je WhatsAppjes, je mailtjes en al die andere berichten. En dan in de tweede uur fixen we dat allemaal weer zoals we altijd alles fixen.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: Ja, ik zei het al, ik ben even afwezig. Dat wordt snel anders, maar op dit moment moet je het even hiermee doen. Maar samen met de computer hebben we afgesproken dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, het klinkt alsof ik er gewoon ben, weet je wel. Nou, en dat ga je dus ook nu meemaken. En dan schuif ik dadelijk gewoon lekker aan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan gaan we daarna weer live verder. Dus ik zou zeggen, geniet nog even en dan is het gedaan met de rust.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
4: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
3: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
5: No ICE! No KKK! No fascist USA! No ICE!
3: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26.

Zo dan. Nou, ik ben er weer hoor. De eerste uur was ik niet aanwezig. Maar dat had je waarschijnlijk wel begrepen. Tenzij je maar met een half uur luistert natuurlijk. Ben weer terug van weg geweest. Moest wel even de bloedwaardes opnemen en zo. En dat, ja, dat moet dan altijd om maar half acht ongeveer kwart vannacht. En dan moet ik gaan ze hier naartoe. Dus, goedemorgen. Welkom bij De Wereld Wordt Wakker. Tweede uur alweer. Het is dinsdag 14 juli. 14 juli, hè. En in Frankrijk hebben ze en vandaag een feestdag. En het Franse elftal moet tegen Spanje. Dus daar zal de pleuris wel weer losbreken. Naast alle branden die er al zijn in Frankrijk, hè. Ja, er ligt weer een hoop op het vuur daar. Goed, even nog een goedemorgen wensen.

Ja, van Nederlandse bodem, Nick McKenzie. Ja, ja, oh ja, krijgen we dat soort grapjes weer. Nou, dankjewel Nick voor die good morning wens. En wens iedereen een goede morgen. Ja, nou heeft dat niet zo heel veel zin dat ik dat nu noem. Want waarschijnlijk horen mensen dat niet. Maar het schijnt dat Ziggo weer niet functioneert in Ermelo. En dat betekent dat onze zender ook weer plat ligt. Want ons signaal gaat via Ziggo naar de zender. Ja, het is regelmatig feest. Nou ja, niet echt feest natuurlijk. Het is gewoon balen is dat. Maar ja, het praten helpt niet en een andere provider is het niet. Want we zitten op het terrein van de brandweer. En daar is wel KPN. Maar dan mogen we niet daar met onze informatie op diezelfde lijn zitten. Want dat kon de berichtgeving van de brandweer wel eens weer in de weg zitten. Nou, kortom... het leven is moeilijk.

Zo, en dat was Abel van Nederlandse Bodem, maar onderweg zoals altijd. Ja, inmiddels zitten we ook alweer op 9:10. Dus het wordt tijd om de headlines er maar eens even bij te pakken. En dat gaan wij nu doen. De headlines hier had ik... de headlines, inderdaad. En ik moet het weerbericht ook nog doen. Laat ik dat eerst even doen, weerbericht. Overdag vrij zonnig, ook enkele wolkenvelden tegen. In de avond in het oosten zeer lokaal een kortdurende bui. Het wordt 31 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij noordoostelijk en matig, kracht 3 tot 4. Dan de komende 5 dagen. Morgen 29, 's nachts 17. Donderdag 28, 's nachts 16. Vrijdag 28, 's nachts 17. Zaterdag 23, 's nachts 16. Zondag 22, 's nachts 13. De kans op neerslag woensdag 0%, donderdag 15, vrijdag 65, zaterdag 20 en zondag 5. En dan woensdag 80% kans op zon. Donderdag 90% kans op zon, 65% op vrijdag, zaterdag 65% en zondag 65%. Nou, dat schiet dan nou weer aardig op, hè?

Zo, dat was Nick zonder Simon. Ja, dat is nu al 3 jaar zo, hè. Ja, de tijd vliegt weer. Goed, we gaan naar de headlines, want daar is het nu tijd voor. Ik noem de headlines weer op met het bijbehorende paginanummer. En als jij denkt, oh, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaan we. Waterstand rivieren bijzonder laag, 107. Wederzijdse aanvallen, VS en Iran, 125. Canadese modemagnaat veroordeeld, 127. Militaire oefeningen in Nederland en Oekraïne, 104. Vertrek van de president in Hongarije is nabij, en 130. Levenslang voor het uitbuiten van jezidis, 129. Advies geen sociale media onder de 13, 126. Nederland ontbiedt de Russische ambassadeur, 105. Oppositiepoliticus Rusland opgepakt, 128. Nou, dat zijn ze. En dan gaan we naar het volgende deuntje. MUZIEK

Come Take My Hand, Two Brothers on the First Floor. En de verzoekjes komen binnen. Ik zet de platen klaar. En we gaan naar de eerste pagina. En dat is natuurlijk 104. Want daar zit een abonnement op. Eens even kijken. 104, waar ben jij gebleven? Oh, daar. Nederland gaat met andere landen oefenen voor de troepenmacht die in Oekraïne moet worden ingezet als daar een staakt het vuur van kracht is, zei premier Jette na een overleg van de zogeheten coalitie van bereidwilligen. Oekraïne doet mee aan de oefeningen die de komende maanden moeten plaatsvinden in de EU-buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt is nog niet bekend. Volgens Jette hangt dat af van Frankrijk en het VK, de voortrekkers van het project. Het bestand met de Russen wordt overigens nu niet heel reëel geacht. De coalitie sprak ook af om te werken aan een gezamenlijke verdediging tegen ballistische raketten. Ja, bereid de boel maar goed voor, zorg maar dat Poetin geen ene zin heeft om verder nog aan te vallen. Maar ja, of Nederland daar nou een partij in.

met Song For You. Dankjewel, Nico. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij voor mij bedoeld is. Met Song For Me. For You. Ja, precies dat. Verzoekje van Trixie staat klaar. De Russische ambassadeur in Nederland is ontboden vanwege cyberaanvallen. Vrijdag meldden de inlichtingendiensten AIVD en MIVD dat de Russische dienst een klein aantal camera's heeft gehackt op militaire transportroutes. De ambassadeur moet vandaag langskomen bij minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De boodschap is volstrekt helder al dus, Berendsen. We zien wat jullie doen, we accepteren het niet. En hou er mee op, zou er ook nog bij moeten komen, hè? Door camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in materieel en wapens die worden geleverd aan Oekraïne. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. Ja, minister Berendsen, ik krijg daar zo'n braaf jongetje gevoel bij. Nou, niet het idee dat die indruk gaat maken op de Russen. Maar ja, überhaupt niemand in Nederland. Dat is aan de andere kant ook weer waar. We gaan naar het verzoekje van Trixie.

Nou, die is wel heel tevreden. Hij houdt er heel erg van. Hij lijkt het allemaal. Dus, nou, mooi. Gaan wij door naar pagina. Even zien. Het water in de Nederlandse rivieren staat uitzonderlijk laag. De niveaus van de Rijn en de Maas op dit moment worden normaal gesproken pas aan het eind van de zomer gemeten. Maar ja, dan is er niks meer te meten, dus dat doen ze nu maar vast. De oorzaak is de hitte en droogte die de zomer kent. De komende dagen blijft dat nog zo en zullen de waterstanden verder zakken, zo verwachten experts. De regen die aan het eind van de week valt, zal nauwelijks helpen. Lage waterstanden kunnen problemen voor de scheepvaart opleveren. Manoeuvreren is moeilijker en schepen kunnen minder lading vervoeren. Ook energiecentrales en fabrieken ondervinden problemen en havens dreigen onbereikbaar te worden. Ja, een hoop gedoe, hè. En dan hebben we het alleen ook nog over drinkwater enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, we hebben het allemaal goed voor elkaar.

0: Zo, dat was hem het origineel, hè? Want we kennen hem natuurlijk allemaal van Jaap Reesema. Maar het is eigenlijk van Niels Nielsen, Niels Litooi in dit geval. En ja, dat was het origineel. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard van 84 is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot daarop in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Nygaard was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld en had een succesvol kledingbedrijf. Hij zit al jaren vast. In 2023 werd hij veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Jongen, jongen, wat een gast zeg. Op die leeftijd, hè? Jongen, hoor. Al jaren vast, 3 jaar pas, hè? Want 2023 en het is nu 2026. Dus al jaren vind ik wel zwaar overtrokken. Maar het is wel even een raar baasje. Dus hij had beter etalagepoppen uit zijn collectie kunnen gebruiken. Opblazen etalagepoppen. Maar ja, dat zal wel niet voor hem prettig zijn geweest. En dan zeg je van, again, alweer, nog weer, och. Jongen, jongen, jongen, houd toch eens op, man.
1: Hi, baby.

en dan doen we op verzoek nog even een rondje buitenland van de aanvragers van de pagina's van de headlines. En dat is, eens even kijken, de Russische oppositiepoliticus Boris Nazarbayev is gearresteerd. Hij heeft hij via zijn Telegram-kanaal bekendgemaakt. Oh, dat hij dat dan nog kan. Korte tijd later werd hij vrijgelaten. Ah, vrijdag moet hij voor de rechter verschijnen. Nazarbayev wordt van beschuldigd dat hij een video heeft gedeeld met daarin oppositieleider Alexei Navalny. De 63-jarige Nazarbayev werd onlangs door de autoriteiten als buitenlands agent bestempeld. Een label dat wordt gebruikt om Kremlin-critici de mond te snoeren. Nazarbayev wilde in september meedoen aan de parlementsverkiezingen, maar dat is met dat label onmogelijk. In 2024 mocht hij van de kiescommissie al niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Nee, daar mag niemand meedoen. Er mag er maar één aan meedoen in Rusland. En dat is Poutin. Hè? Poutin. Oui, oui. Poutin. En dat begint ook met een P. En net zoals het volgende nummer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
1: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
3: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files over in de regio. Onder andere de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, kwartier extra. En de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord. 5 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Veluwe FM.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar...

Daarmee zijn we aanbeland aan het regionale uurtje. De regionale uurtjes. Want we gaan de regio in. En dat doen we vanaf zo'n beetje kwart over. Dus er kan eerst nog even een plaatje gedraaid worden.

Zo, ja, en nu is het 9:50. Dat begint ergens op te lijken. Dan kunnen we wel eens beginnen met... eens even kijken. Wat heb ik hier nou weer? Ja, dat komt van Nederlandse bodem. Dat moren maar even doorheen. Ja, ze kan schelen, man. Maar we gaan de regio in, zoals ik al zei. Kleedjesmarkt en kofferbakverkoop tijdens Putten ruimt op. Op zoek naar een leuke manier om de zolder, schuur of garage op te ruimen. Dan is Putten ruimt op het moment om spullen een tweede leven te geven. Op vrijdag 28 augustus houdt winkelcentrum Putten van 10 tot 3 opnieuw de populaire kleedjesmarkt op het Kerkplein. Noteer maar vast, vrijdag 28 augustus. Nieuw is dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de kofferbakverkoop. Tijdens deze gezellige markt krijgen bezoekers volop de kans om rond te struinen tussen tweedehands spullen, speelgoed, boeken, kleding, woonaccessoires en andere verrassende vondsten. Voor wie er komt om te verkopen of juist op zoek is naar een mooie loop, is er voor iedereen iets te ontdekken, een mooie koop. Met de toevoeging van de kofferbakverkoop biedt Putten ruimte op dit jaar nog meer mogelijkheden om spullen een nieuwe bestemming te geven. Verkopers kunnen kiezen voor een plek op de kleedjesmarkt of deelnemen aan de, vanuit de kofferbak van hun auto. Opgeven voor deelname is uitsluitend mogelijk via www.winkelcentrumputten.nl/kleedjesmarkt. Aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet lang met inschrijven. www.winkelcentrumputten.nl/kleedjesmarkt. Goed, dan kunnen we door.

Sean on the Solar Ride van 7 Weeks, zo heette de band. En ja, dan kan niet anders dat er even een rustmomentje achteraan komt. Maar eerst gaan we door even naar het nieuw college van BMW in Putten, die de portefeuilleverdeling bekendmaken. Ja, de portefeuilles zijn verdeeld dinsdag 7 juli. Vorige week is het al het nieuwe college, de portefeuilles definitief vastgesteld. Maar ze komen er gisteren mee naar buiten, 13 juli. En burgemeester Haarlan Boy blijft onder andere verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, burgerzaken, juridische zaken en de bestuurlijke coördinatie van beleid, personeel en organisatie komt daar nieuw bij. Wethouder Ewout de Jong richt zich op het buitengebied, inclusief het stikstofdossier, recreatie en toerisme, sport, economie en regionale samenwerking. Wethouder Jim van der Hoorn beheert de portefeuilles WMO, welzijn, jeugdhulp, onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting, mobiliteitsbeleid en het project Zuidelijke Ontsluitingsweg. Wethouder Bettes Cornelissen is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom, duurzaamheid, natuur en milieu, wonen en het project Halvinkhuizen. En wethouder Erik van der Pol is onder meer verantwoordelijk voor de openbare ruimte, verkeersveiligheid, inwonerparticipatie en communicatie, informatieveiligheid, cultuur en erfgoed en de herontwikkeling van de Putter Eng. Binnen het college is ook de onderlinge vervanging geregeld. Bij afwezigheid van de burgemeester wordt het loco-burgemeesterschap in eerste instantie waargenomen door wethouder Ewout Uitjong. Na het vaststellen van het coalitieakkoord met vertrouwen vooruit op 17 juni zijn de wethouders door de raad benoemd tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 juni. En daarmee is dat project helemaal afgerond. En kan Putten weer verder.

Nou, was even een mooie versie, hè? Every move you take en bla bla bla. En ja, dan als we dan toch bij die artiest zitten, die, ja, die heeft nog wel meer leuke dingen gedaan. Gaan we daarna even beuken, ja?

De mannen van AC/DC en die leven zich goed uit. Kan u nog net voor de hitte, hè? Moet niet te zwaar inspannen. Ik kijk even naar buiten en wel een raar kleurtje hangt er buiten, zeg. Het lijkt alsof de zon van een hele andere kant komt dan die zou moeten komen. Dat zou wel aan mij liggen. Tot en met 16 augustus worden er op zondag weer heidediensten gehouden op de Krachtig Huizer Heide in Putten. Het zijn openluchtdiensten die worden georganiseerd door de IECP, de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten. Wil je eens naar de laagdrempelige kerkdienst op een alternatieve locatie, dan is dit een prima gelegenheid. De diensten beginnen altijd om 11 uur en duren ongeveer een uur. Na de tijd is er koffie en een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er worden een aantal klapstoelen klaargezet, maar het meenemen van een eigen stoel wordt aanbevolen. Meer informatie over de diensten is te vinden op de site kerknetputten.nl. En dan klik dan op heidediensten. Kerknetputten.nl en dan op heidediensten klikken. Elke zondag tot en met 16 augustus om 11 uur. Krachtighuizenweg, kruising Schovenhorst, Veldweg, achter vakantiepark De Heihaas. De IECP heet iedereen van harte welkom. En dan gaan we naar een verzoekje van het bouwteam van Erik Ras. En we gaan naar Zeeland. MUZIEK

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe. Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en dan houdt het gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, honey. Beetje kleverig honing met dit weer. Maar ja, goed, aan de andere kant, de bijen zijn zeer actief. Dus ja, dat kan ook niet anders. We gaan zo bellen met de VVV in Nijkerk. En dan eens even horen wat er in de buurgemeente te doen is. MUZIEK

Ja, en dan zit ik even te kijken hoeveel tijd hebben we. Oh ja, dan zou eigenlijk een heel kort nummertje moeten zijn. Maar ja, ik heb eigenlijk geen korte nummertjes in de aanbieding. Ja, ik kan wel van alles willen, maar dat gaat niet altijd lukken. Dus nou, weet je wat, dan gaan we gewoon maar wat te vroeg bellen. Ja, je hebt zinloos gebeld, maar geweld, zinloos geweld, zinloos gebeld. En te vroeg gebeld kan natuurlijk ook. Ah, 2 minuten. Zou ze er moeilijk over doen? Denk ik niet. Nee, eens even kijken. Eens even zien waar... ja, die kan ook weg. Ja, ik ben meteen alle nieuwsberichten aan het sorteren. En dan gaan we maar eens even bellen met... deze moet ik hebben, volgens mij. Ja, denk ik wel. Oh, ja, dat is hem.

0: Goedemorgen, mensen van de radio. Ik spreek met Madeleine van Boekhandel Roodbeen en de VVV.
1: Ja, sorry, ik ben een beetje vroeg, maar ja, beter te vroeg dan over tijd, hè?
0: Nou, inderdaad, maar ik had nog gevoel. Ik had precies het gevoel, oh, dit is 2 minuten te vroeg.
1: Ja, dit is, ja, het was 2 minuten, maar ik denk, ja, een plaatje van 2 minuten, dat is lastig. Dus dan krijg je er al gauw een van 4 en dan ben ik 2 minuten te laat. Nou, ik ben liever te vroeg dan te laat.
0: Oh, dat snap ik wel. Ik zou dan ook inderdaad eerder de neiging hebben om dan vervolgens 2 minuten te lang door te babbelen, inderdaad. Ik snap het wel, dat is wel lastig, ja.
1: Ja, precies. En als ik 2 minuten ga babbelen en dan kom jij er nog een kwartier overheen, dan wordt er wel heel veel gebabbeld, hè.
0: Een kwartier. Dus. Ja, nou, daag me niet uit.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Even kijken, ik zit even lekker te kijken naar de planning van de komende week. En ik moet ook zeggen, ik moet eigenlijk eerlijk bekennen, we beginnen zo langzaam echt in de komkommertijd te komen. We hebben Regio Midden, heeft natuurlijk zijn laatste schoolweek deze week. Dus nu komen ook bijvoorbeeld culturele instanties, als bijvoorbeeld het Kunstlokaal in Nijkerk en dergelijke. Die komen allemaal ook zo langzaam richting hun zomerstop. Dus heel veel activiteiten zie ik niet staan. Ik zie wel bijvoorbeeld een aantal herhalende terugkomende activiteiten staan. Die ga ik sowieso uit benoemen natuurlijk. Nou, daar ga ik gewoon maar mee beginnen. Allereerst heb je elke woensdag vanaf 2 uur 's middags de mogelijkheid om een stadswandeling te maken door het centrum, door de stad Nijkerk, onder leiding van een gids. En dat wordt georganiseerd vanuit het Museum Nijkerk. Dus je mag vanaf het Museum Nijkerk afspreken eigenlijk. Je hoeft je ook niet vooraf aan te melden. Om 2 uur vertrekt sowieso een gids voor een lekkere wandeling, al is het om een ommetje te maken. Kosten zijn €6 per persoon. En ik zeker een aanrader, want de vrijwilligers van het Museum Nijkerk vertellen je met alle liefde over de geschiedenis van Nijkerk. En verborgen geheimtjes en weet ik wat, en de Easter eggs die je in het centrum kan vinden. Dus heel erg leuk om te doen, leuk om mee te maken. Gaat dat zien. Dan hebben we deze vrijdag de eerste editie van Nijkerk Live. Vorig jaar was dit ook. Dit is namelijk in de zomerperiode ook een beetje tegen. Dus de komkommertijd die ik net noemde. Dan organiseert de horecavereniging, of in ieder geval alle horecabazen bij elkaar die aan het plein zitten, live muziek voor elke vrijdagavond. En deze vrijdagavond is de eerste editie. Dus het belooft een mooi spektakel te worden. Ik ga even spieken wie is de line-up, zoals ze ook wel zeggen. Voor deze vrijdag. Ja, deze vrijdag wordt vrolijk begonnen door Joop Tertaas, Peter Ternede en Ricardo Kamp. En als ze zegt, nou, die namen zeggen me niet zoveel, dat maakt niet uit, want ik weet zeker, ik voel het aan mijn water, dat ze alle drie heerlijke sfeermakers zijn. En samen met DJ Robbie zullen ze er een mooie avond van maken. Wat zeggen ze er zelf over? Ja, de beste Hollandse hits, feesthits en echte meezingers en zelfs heerlijke countrymuziek. Nou, dus volgens mij is er genoeg kans om een mooie polonaise te lopen deze vrijdag. Muzikale activiteiten beginnen om 7:30 en gaan tot 11:00 s'avonds door. Gewoon aan het plein in Nijkerk. Kosten zijn gratis. Maar geef toe, ik denk dat het lekkerst zit vanaf het terras bij een van de horecagelegenheden hier met een biertje of een ander drankje. Dus dat is deze vrijdag. Dan heb ik voor deze zaterdag een activiteit vanuit het IVN Nijkerk. Zaterdag 18 juli organiseert de internationaal, wacht, ik weet niet meer zo goed waar het voor staat, maar volgens mij is het een soort natuurvereniging van Nijkerk. Een interessante wandeling langs bijzondere bomen in Nijkerk. Onder leiding van enthousiaste en ervaren natuurgidsen René Broekhuis en Rien Lohman leer je een groot aantal wetenswaardigheden over bijzondere bomen in Nijkerk. Jullie wandelen langs de Wilhelmina-boom in het Van Renenpark, de monumentale moerbei op de Brink en andere bijzondere bomen. Bomen en de mensen hebben altijd al een bijzondere band gehad. En tijdens deze wandeling vertellen de gidsen jullie hoe belangrijk bomen voor het milieu en mensen zijn. afstand voor van deze wandeling is ongeveer 4 kilometer en is bedoeld voor jongeren en volwassenen. En ze hebben erop gelet, heel belangrijk, de wandeling is ook geschikt voor mensen in een rolstoel. De wandeling start dan dus, wat ik al zei, om zaterdag 18 juli om 10:00 ochtends bij de bibliotheek van Nijkerk. Let wel, er kunnen maximaal 25 mensen mee en aanmelden is dus verplicht. Dat kan via de website van het IVN. Praktische informatie, deelname is gratis, joepie. De wandeling duurt 2,5 uur en honden zijn niet toegestaan. Dus wil je meer weten over bomen, wil je meer leren over bomen, ga daarheen, ga dat zien. Dan heb ik ook een terugkomende activiteit, dat zal iets later op de middag, dat zal van 2 tot 4 zijn. Want elke zaterdagmiddag tot en met 5 september kun je dan gratis de Grote Kerk bezoeken. Die stelt dan zijn deuren open en dan kun je de kerk bezoeken en zien hoe de Grote Kerk van Nijkerk met de iconische Witte Piek er eigenlijk vanaf de binnenkant uitziet. Nou, tenzij dat natuurlijk loopt in de gemeente. Maar het is erg leuk om te zien. Een machtig mooie orgel ook daarbinnen, kan ik vertellen. Dus ga dat zien. Volgens mij is het deze zaterdag weer heerlijk warm. Dus dan is het ook wel fijn om in zo'n koele kerk rond te lopen. En dan zie ik hier ook dat wellicht het stoomgemaal ook onder stoom is. Maar ik durf niet te beloven dat dat zo is. Ik geloof niet dat dat zo is. Volgens mij is dat een foutje. Maar dat maakt niet uit. Volgende week maandag ook weer gewoon same old eigenlijk, hè. Peuterochtend in de bibliotheek Nijkerk. Dus een mooi moment voor mama of papa of opa of oma. Om te genieten van een lekker koffietje, een uurtje rust. En om van je peuter een lekkere speelochtend te organiseren. Van 10 tot 11 uur 's ochtends. Ja, dat was hem alweer. Anders dan ga ik al vertellen wat de week erop allemaal gebeurt. Dat is niet de bedoeling.
1: Nou, het waren best wel veel komkommers voor komkommertijd.
0: Ja, de oogst is goed.
1: Ja, precies. En dan mag je kiezen. Gaan we luisteren naar Alexandra Stan met Mr. Saxo Beat? Of naar Alexis Jordan met Happiness? Of naar AC/DC met Hola de Rosie?
0: Nou, heb ik keuzestress. Maar ik denk... Happiness van Alexis Jordan.
1: Happiness, dan gaan we die erin gooien. En dan wens ik je nog zonnige dagen en een fijne week.
0: Is gelijk. Hele zonnige dagen gewenst. En veel happiness.
1: Yo, dank je.

Alan Lambert. Adam Lambert, moet ik zeggen. Ja, hij was een poosje de vervanger van Freddie Mercury bij de Queen Tour. Dus was George Michael er ook een poosje is geweest. En dit was een cover van hem van Believe van Cher. Goed. Het college in Harderwijk wil de binnenstad van Harderwijk door vergroening leefbaarder en biodiverser maken. En dat moet gewoon groener worden. En de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een bedrag van 448.000 euro uit te trekken. Jaarlijks is daarnaast een bedrag nog van 32.000 euro nodig. Nou, dat alsof je even een kruiwagentje de biodiversiteit leeggooit. Allemaal muntjes en zo. Nou, hopen dat, dat het wordt wat ze ervan verwachten. Waarvoor D66 gaan alarmbellen af van wat betreft de lokale festivals in Harderwijk. Ja, daar wordt geld tekort gekomen. Jij kan je natuurlijk ook afvragen of er misschien te veel festivals zijn. Maar ja, volgens D66 Harderwijk is dat niet het geval. Het moet gewoon allemaal doorgaan, er moet overal geld bij. Dus dat wil D66. Nou, dan gaan wij weer even verder met de muziekje.

Zo, dat was een Alexandra Stan met Mr. Saxo Beat. Komend seizoen voetballen VVOG in Harderwijk en SCC Putten weer streekderbies tegen elkaar. Dus dat is leuk voor de regio. En misschien ook wel voor de ploegen, maar in ieder geval voor het publiek. Lekker dichtbij, Harderwijk en Putten. Wat klik ik daar nou bij weg? Nou ja, dan Orion sluit seizoen af met zomerfeest en sponsoractie voor een nieuwe turnhal. En dat deden ze afgelopen zaterdag al. Bracht het eerste van Orion zomerfeestleden van de vereniging samen voor een gezellige avond. Aansluitend volgde een 24 uur sponsoractie voor de selectie turnen dames en heren. Die kleine €1500 opleverde voor de nieuw te realiseren turnhal in Putten. Ja, ik dacht dat er gewoon een nieuwe sporthal kwam, maar is dit dan weer wat anders of moeten ze meebetalen? Mij niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval goed bezig geweest. Laten we dat dan weer doen. Oh ja, kijk. VVOG, ja. Dan gaan we nog weer even naar Harderwijk. Vluchtelingen overgeplaatst na een vechtpartij met drie jongeren. Een 19-jarige vluchteling uit Syrië is afgelopen week overgeplaatst vanuit het Harderwijkse asielzoekerscentrum naar een AZC elders in het land. Dat gebeurde nadat hij dinsdagavond was aangehouden door de politie, omdat hij op een strandje in stadswijde slaag was geraakt met drie Harderwijkse jongelui en daarbij een 17-jarig meisje had verwond. Ja joh, durf je wel. Maar goed, je zag het gisteren ook op tv, de toestanden in Ter Apel. Dat zijn een beetje van die Frans sprekende gasten die een mes willen hebben om kwaad te stichten. En ze moeten gewoon, en dan zegt ze, ja, het is al heel lang onrustig. Ja, dat is al jaren zo. Kap ermee met dat hele gedoe. Er komt nooit een oplossing. En als er toch geen oplossing komt, dan kan je net zo goed zeggen van, nou, dan moeten we helaas het niet meer opengooien. Zo simpel is het. Dan moet Nederland gewoon maar op slot.

Zo, dat was Bo. Ja, hoe heet hij ook alweer? Bo Menink, onder de naam Astrid. Zo noemt hij zichzelf. En ik pak nog even één berichtje. Ja, tot zaterdag is er nog Beach Volley Festival 2026. Elke dag komen de anderen aan boord. Gisteren zijn alle horeca-medewerkers met elkaar in strijd gegaan. En de hele week is er nog van alles gebleven op het Weidje in Ermelo. Dus ga kijken of doe mee, voor zover dat nog kan. Dan zijn we aanbeland aan een verzoekje van het bouwteam van Erik Ras. En daar kunnen we dit uur mooi mee afsluiten. Ja.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere staat bij Huizen 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Wordt Wakker. We hebben nog een paar nieuwtjes, nog een paar verzoekjes. En dan zit het uur er weer op. Gaat weer van je rasmans, van je ras. En dat, ja, dat past ook weer mooi. Eens even kijken, ja.

Zo, dat is een Alison Moyet was dat. En dat brengt ons op 11 minuten over 11. Ook weer een mooi tijdstip om er even een berichtje uit de regio bij te pakken. Tijdelijk toegangsverbod voor honden op een deel van de Ermeloze Heide vanwege de komst van kuddebeschermingshonden. Ja, vanaf half augustus wordt aan tijdelijk toegangsverbod gedaan. Het verbod is, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan, nodig om twee nieuwe kuddebeschermingshonden te trainen. Zij moeten de kudde van de Stichting Schapenbedrift beschermen tegen aanvallen van wolven. En de afsluiting geldt voor 3,5% van het totale gebied van de Ermeloze Heide. Honden worden ingezet vanwege de toenemende aanwezigheid van wolven in dit gebied. Het gaat om honden van het ras Maremano Abruzese, die eerder al succesvol werden ingezet bij de kudde op de Houtdorper en Speuldeveld. De honden zijn afkomstig uit Italië en moeten eerst intensief worden getraind voordat ze daadwerkelijk worden ingezet. Ja, ik heb er een paar foto's van gezien, maar dat zijn wel even honden, ja. Ja, zo. No. Niet te zuinig dus, zeg maar. En dan Diede Baldoek neemt fractievoorzitterschap van CDA Gelderland over van de Ermeloze Daisy Vliegentaart. En dat is binnen Provinciale Staten dus. Fractievoorzitterschap is overgedragen aan Diede Baldoek. Dit vanwege dat Daisy Vliegentaart aan de slag gaat als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Nou, geroffeld zeggen we dan. Gaan wij naar het laatste verzoekje van vandaag van Erik Ras en Cozotten.

Zo, Adam Levine was dat met Lost Stars. En ja, ik pak maar even wat nieuwtjes. Eens even kijken. Kinderontwerpen groeien uit door powerparade. Ja, kleurplaten zijn uitgewerkt tot groot powerbeeld. En vier kleurplaten van Ermeloze kinderen krijgen deze zomer een opvallend vervolg. De winnende ontwerpen worden namelijk omgetoverd door levensgrote pauwen die in september door het centrum van Ermelo paraderen tijdens de Nacht van de Pauw. De makers mogen bovendien zelf meeschilderen aan hun eigen kunstwerk. Nou, dat is altijd leuk. En dan tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen met psychische problemen. Begeleiding door het leger des Heils en het GGZ Centraal. Definitief is er besloten bijzondere begeleiding op opvang BBO te realiseren voor Oekraïense ontheemde vluchtelingen met psychische problemen. De opvang komt in het pand van Sierlo aan de Harderwijkerweg 36 in Ermelo en is gepland tot 1 april 2027. Ja, dat was voorheen Bos en Hei. Tenminste, als grote inwoners kennende, Sierlo kennende. Daar komen ze dan te zitten. En dan na ruim 80 jaar komt er een einde aan de boeren op de Meerhoeve. Agrarische bestemming maakt plaats voor huurwoningen. En vier nieuwe huurwoningen, een bezoekerscentrum met een speel- en doelomgeving en duizenden vierkante meter zijn gesloopt de agrarische bebouwing. Het college van Ermelo wil in principe meewerken aan de ingrijpende herontwikkeling van twee erven op landgoed Stavenen. Opvallend is dat het voorstel niet zegt over de gemeentelijke eis voor sociale woningbouw. Nou, wie daar meer wil lezen, ermelovannu.nl, daar kan je alle ins en outs nog even erbij pakken. En dan gaan wij naar, eens even kijken...

Tardis waren dan met Boys of Summer. En ja, we gaan afsluiten richting het eind. Ja, het is nog een half uur ongeveer, maar er komen wat verzoekjes en die zijn wat langer. Bijvoorbeeld deze...

Zo, dat was hem even. The Haunted Youth. Ja, fijne muziek. En ik ben blij dat Erik Rassen mee op de proppen kwam. En nou, daarmee ga eens even kijken. Eens even zien. Ja, El Japo die heeft wat gestuurd en dan moet ik even kijken. Want dat moet ik dan weer klaarzetten. Dat zit dan weer, dat heeft dan weer een eigen kanaaltje, denk ik. Maar dan moet ik even luisteren. Oh, dan hoor ik weer niks. nou ja, dat moet ik dan even gaan checken weer. En dat gaat dan weer niet, zeg maar, zomaar. Dus dan moet ik even... Nou, ga ik even een andere muziekje opgooien.

Ja, en dat was hem, het laatste verzoekje. En dat kwam ook weer van het bouwteam, klusteam van Erik Ras. Goed, dat betekent dat de laatste twee nummers klaarstaan. En dat we langzaam maar zeker een eind eraan gaan breien. Ik ga nog even kijken of er nog wat headlines zijn waarvan je denkt... Oh jee. Nou ja, de natuurbrand onder Parijs die zich aan het uitbreiden. Ja, dat betrekt dadelijk heel Frankrijk. En wat is er nog bijgekomen? 200 kinderen zitten zonder voogd. Nou, ik heb veel met kinderen te maken gehad. Maar soms is het beter dat er geen voogd is. Want die maken het er niet echt prettiger op. En dan heb je het ook weer, hoe heet het, de curator. En allemaal mensen die er betrokken zijn die in het belang van het kind moeten werken. Nou, daar wordt, over het algemeen wordt het er niet beter van. Dus misschien zijn dit wel de blijste kinderen die er rondlopen. En dan zullen we een hoop mensen zeggen, oh, hoe kun je dat nou zeggen? Ja, gewoon, ik probeer het me voor te stellen. Want we zijn er geen een van allebei, hè?

0: Arthur Baker en de Backbeat Disciples en Al Green. Ja, ik hoor hem er niet tussen, maar zijn er ook zoveel. Maar hij wordt wel vermeld. The message is love. En daarmee is de message ook, we gaan naar huis. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Velo bij me aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. En in mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En dan hakken we de week weer midden. Vanaf 8 uur doen we dat samen met Trace. Oetman!
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Tu te trouves pour tout ce qui t'intéresse, that's it, baby.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een 2e brand. Dat 2e vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: Op de A28 Amersfoort richting Utrecht 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. De vertraging is 10 minuten.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

het. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

fouten die je maakt. Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan. Maar met de zekerheid om weer

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De droogte van deze zomer is duidelijk voelbaar op de Veluwe. Waar de Rijn bij Lobith historisch laag staat voor de tijd van het jaar, blijft het waterpeil van de Veluwe Randmeren zelf stabiel. Desondanks ondervindt de regio wel degelijk gevolgen, vooral in de beken en het grondwater. Het Wolderwijd, het Veluwemeer, het Drontemeer en het Nuldernauw vormen samen de Veluwe Randmeren. Dit water heeft een vastgezet peil dat via sluizen wordt beheerd. Daardoor zakken de randmeren niet mee met de dalende rivierafvoer in tegenstelling tot de Rijn bij Lobith. Anders ligt het bij de beken die de Veluwe ontwateren. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwefm.nl, in de Veluwefm-app en op de Veluwefm Facebookpagina. De Ermeloze Daisy Vliegendhart is gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Ze draagt het fractievoorzitterschap over aan Dieder Balduc vanwege haar nieuwe functie als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De afgelopen periode gaf Vliegendhart leiding aan de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Volgens het CDA is de wisseling onderdeel van de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart komend jaar. Balduc, die fractievoorzitter was, neemt naast het fractievoorzitterschap ook de rol van kandidaat-lijsttrekker op zich. Vliegendhart blijft wel lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten. En tot slot, de gemeente Putten wijst inwoners met een laag inkomen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor onder meer schoolspullen, sport- en muzieklessen voor kinderen. Via de online tool Bereken je recht kunnen inwoners binnen enkele minuten anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen in loondienst of zelfstandige ondernemers met een laag inkomen. Met het nieuwe schooljaar in aantocht wil de gemeente extra aandacht vragen voor het zogenoemde kindpakket. Dat kan bijdragen aan kosten voor onderwijs en vrije tijdsbesteding. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: uit zou komen.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.
10: Twee stemmen,
11: één kelder.
10: Dit is de Rock Basement.
12: Ja, iedereen is gek, hè?
13: Hey Saskia, daar zijn we weer. Ja.
14: Onze Marion.
11: Wat is er vandaag allemaal
13: nou,
11: in de show?
13: Ja. Leonard, die kan niet wachten.
14: Nee, maar onwijs veel hebben we in de show. Want zeker. We hebben een bak lekkere muziek meegenomen.
13: Ja, natuurlijk.
14: Vette rock, rustige rock. We gaan natuurlijk alles vertellen over dat nieuwe nummer van U2 en dat nieuwe album van The Stones.
13: Oh, lekker.
14: Zeker.
13: Gaan we zeker heb je weer goed ingelezen, Saskia.
14: Ja. Zij kan zo lekker dansen. Zo jammer.
13: Alle eer wie eer toekomt.
14: Nee, dit hebben wij samen gedaan. Wij bereiden samen zondagavond het al voor.
13: Ja.
14: En dan, dan vergaderen we wat. Maar goed, wij zijn niet alleen rockmusicalsterren. Rockstars of weet ik veel hoe je ons wil noemen. We maken tegenwoordig ook schoon bij Veluwe FM.
13: Ja, je ziet het tegenwoordig elke op Insta, hè? Wat wij ook doen. Hè? Wij bedienen precies. Niet alleen. Wij, en dan zie je plaatjes van mensen die, nou ja, whatever. Dus je zou ons, hè, als je ons een beetje kan voor je kan zien, dan zou je ons nu ook in een schoonmaakoutfit kunnen zetten. Saskia kan natuurlijk neerzetten in zo'n toga, hè, een trouwambtenaar toga. En natuurlijk, omdat je trouwambtenaar bent, ben je dan ook gelijk een soort van psycholoog. Want je hoort alles van mensen. Dus
14: enorm veel. Ja.
13: Ach joh, wij zijn zo veelzijdig. Wij kunnen ook heel veel.
14: Precies, je kunt ons daarom rustig even een berichtje sturen.
13: Ja, zeker.
14: 06-8309-8309. Ja. Je kunt daar alles vragen over schoonmaaktips. Maar natuurlijk vooral over lekkere rockmuziek die wij dan voor jou gaan draaien.
13: Precies. Dus, en wat is het weer fucking heet, hè?
14: Nou,
13: het wordt alleen maar heten, man.
14: Echt, het is zo heet dat ik het dak van mijn auto maar dicht laat. Oh nee, ik was op de fiets.
13: Ja, met
14: mijn kistje.
13: Met je kistje.
14: Jeetje, wat dom. Ja. Nou ja. Doe maar, dan weten jullie dat maar.
13: En eigenlijk omdat het zo warm is, wou ik eigenlijk beginnen met een nummer van Joe Cocker. Summer in the City. Vind ik ook een lekker nummer. Dus die is wel toepasselijk, hè. Dus daar gaan we mee beginnen. En wil jij nou ook een plaatje aanvragen?
14: Ja, 06-8309-8309. Wij zijn hier voor jou.

0: Oh ja, je voelt het gewoon, hè. Summer het is het warm ook in die city. Ja, elke city denk ik, maar ook hier in Putten City.
1: Zo, man. Maar even een vraagje aan jou, hè. Ja. Eerlijk, zit jij nou op te maken? Ik moet jij vanavond naar die braderie soms in Ermelo.
0: Ja, nee, ja, dat klopt.
1: Die eerste, dat is de eerste editie.
0: Dat is de eerste editie, ja.
1: Wauw, ja.
0: Dus nee joh, ja, ik zou wel willen. Ja. Ik zou wel willen. Maar ik kan, deze avond kan ik niet. Want nee. Vanavond sta ik in de kantine van SCC.
1: Nee! Ja, zeker. Dus mensen kunnen je daar gewoon live...
0: Die kunnen mij daar live spotten. Q&A. Want... Nou. NEC speelt tegen de Japanse Nagasaki.
1: Nee.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Wat eet jij vanavond dan?
0: Ja, dan niet te veel natuurlijk. Want,
1: ik dacht geen sushi of zo. Gewoon mijn stemming.
0: Ik weet niet wat ze mee hebben genomen, maar ik denk geen sushi. Ze zijn natuurlijk met het vliegtuig, zijn ze misschien hier al even.
1: Oh.
0: Maar weet je, dat zijn niet zomaar clubs. Dus, als er dus bijzondere clubs komen, vraag je ook een bijzonder iemand van achter de bar.
1: Ik wilde zeggen, dan wil je wel een pro achter de bar.
0: Dat dacht ik.
1: Ja, man. Jeetje, wat leuk. Dus mensen kunnen daar vanavond gewoon... Maar kun je daar gewoon naartoe of moet je daar kaartjes voor hebben? Dat weet jij verder niet. Nou, dat zou je vast ergens online kunnen vinden.
0: Maar ik denk dat je er gewoon naartoe kan.
1: Maar wat leuk. Maar mogen mensen je dan bijvoorbeeld... ik snap dat ze dan een handtekening willen vragen. Daar ben jij dan misschien niet zo van. Maar mogen ze je wel wat dingen vragen gewoon?
0: Ja, dat mag.
1: Wie jij bent, wat je doet, wat voor muziek.
0: En als je dan mij hebt gezien, dan kun je natuurlijk mij vragen... van hoe ziet Saskia er dan uit? Ik heb wel een foto voor jou bij me.
1: Oh jee, wat leuk, man.
0: Leuk toch?
1: Jongen, wat een show is dit weer.
0: Nou, nee.
1: Goh, man.
0: De een na de andere onthulling.
1: Ah, heerlijk.
0: Hey, en wat ga jij doen dan? Ga jij wel naar de braderie?
1: Nee, ik kan ook niet. Nee. Ik weet niet of ik dat kan zeggen.
0: Denk erover na.
1: Ja, ik denk
0: misschien
1: er even over na. Ja,
0: dat is een goeie.
1: Maar er zijn nog vijf andere edities of zo, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, ons tijd komt nog wel.
0: Tijd kun je... Je kunt, als je vanavond niet kan, dan kun je volgende week... Of misschien heb je agenda wel vrijgemaakt en ga je naar alle vijfde...
1: Maar hoe leuk is dat in de zomer, zo heet, dat je denkt, gadverdamme, weet je wel, hoe kom je de dagen door? Ja. Dat je elke dinsdag start met de Rock Basement en hop door naar die braderie.
0: Ja, precies, dat dacht ik.
1: Nou, zes weken lang.
0: En wie weet, na die braderie ga je dit wel doen.

0: Zeg maar, waar zit dat ene knopje van nieuws uit de basement?
1: Nieuws uit de basement? Ja, ja, die zit er ook ergens.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. En heb jij nieuws dan?
0: Nee, ik denk dat jij nieuws hebt. Als ik zo kijk naar onze line-up,
1: klopt.
0: Dan denk ik dat jij over het volgende nummer wel iets kan vertellen.
1: Ja, dat, ik ga de knoppen gelijk even wisselen. Even kijken hoor. Nieuws uit de basement. Ja, dus deze stop en dan.
2: Nieuws uit de basement.
1: Ja, joh. Oh, Kees. Kijk eens even. Nieuws. Ja, wat voor nieuws? Nou, eigenlijk een beetje verdrietig nieuws. Want. Bonnie Tyler. Ach, ze is maar 75 jaar geworden. Vorige week donderdag op 8 juli is ze overleden. Ze woonde al enige tijd in Portugal trouwens.
0: Oh.
1: En ze zou ook weer gaan optreden dit najaar. Maar ik weet het niet precies. Volgens mij had ze wel iets van een aandoening en is ze geopereerd. Maar ze is niet hersteld. Even kijken hoor.
0: Dat is wel heel zonde, joh.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel eigenlijk al een goede reden om dan even een nummertje van haar te draaien.
1: Dat vind ik ook, want ik zit eventjes natuurlijk gelijk. Kijken wij voor jullie op de NOS het nieuws, hè? Laatste nieuws. Nou, niet het laatste nieuws. Dit is van de week. Maar
0: je hebt toch wel de pagina ververst, hè? Dat dit niet van de show van vorige week is?
1: Nee, zeker niet. Okay. Nee. Haar familie meldt in een verklaring dat ze vannacht, dus op de nacht van is het
0: woensdag op donderdag?
1: Ja, op 8 juli. Op de nacht van 8 juli is overleden in het ziekenhuis in Portugal. Ze lag al enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Hoe triest is dat? En maar 75 jaar, wat is het nou nog?
0: Ja, maar Bonnie Tyler, was dat haar echte naam? Was dat haar echte naam?
1: Nee, was niet de echte naam.
0: Nee?
1: Nee, haar echte naam is Gaynor Hopkins. En ze komt uit Wales. Ja, heel goede zangers natuurlijk gedaan. Ja,
0: zeker,
1: Tom Jones,
0: zeker.
1: Ik noem maar één. Hè? Dus ik dacht, we gaan gewoon een nummer draaien van Bonnie Tyler. En dan niet haar allergrootste hit. Dat is natuurlijk...
0: Total Eclipse of the Heart.
1: Precies. Maar we doen dan Holding Out for a Hero.
0: Oh.
1: En dat is welke film? Van de film Footloose, de soundtrack.
0: Oeh.
1: Ja, heb je de film gezien?
0: Dit podium verdient zij.
1: Ja, precies. Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero.

0: Ja, je hoorde onze eigen Bonnie met Holding On, Holding Out for a Hero.
1: Tja, hey, ja, joh. Maar ik heb meteen een goede waardige opvolger gevonden voor haar.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Haar naam is Marion Verheij.
0: Ja, natuurlijk.
1: DJ bij de Rock Basement.
0: Ja, blijf luisteren. Dan hoor je het vanzelf langskomen. Zeker, zeker.
1: Nou ja, nee. Jij zong het nummer mee. Ik dacht, nou, waardige opvolgster. Maar ja, je moet het wel willen natuurlijk.
0: Ja.
1: Want je hebt zoveel.
0: Ja, en ik kan zoveel.
1: Ja, ja, dat.
0: Joh, als je het maar gewoon doet. En trouwens, weet je kan het allemaal, kun je zingen.
1: Precies. Dat is
0: alleen
1: ook zo.
0: Niet iedereen hoeft het te horen.
1: En dat is waar.
0: Ook weer waar, hè?
1: Ja, maar ik vind jouw stem mooi om te horen.
0: Nou, dank u wel, dank u wel. Nou, vind ik altijd
1: ja,
0: zo lief, hè?
1: Ja, je bent gewoon een free bird, zeg maar.
0: Een free bird, ja. Ja, en dat nummer, dames en heren, is van Leonard Skinner. Leonard Skinner.
1: Good.
0: Skinner, nee, Skinner. Leonard Skinner, ja. Ja, natuurlijk. Ik moet het altijd eventjes 30 keer zeggen. Omdat het natuurlijk apart uitgesproken wordt. En wat een klote muis, hoor, dit.
1: Wat dan?
0: Ja, nee, omdat hij niet wil wat ik doe. En het is natuurlijk Amerikaanse Southern Rock, hè?
1: Lekker, man.
0: Leonard Skinner. En afkomstig uit Jacksonville, Florida. Ja, en er zijn er volgens mij ook nog een paar verongelukt met een vliegtuigongeluk. Maar... ja.
1: Goh, wat een ellende allemaal.
0: Ellende, hè?
1: Ja, muziek is niet alleen muziek, hè? Daar zit veel meer achter.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En welk nummer ken jij van hun?
1: Nou, dit nummer onder andere.
0: Ja.
1: Ja, joh, je hebt zoveel...
0: Simple Man is natuurlijk een heel... dat doe ik dan.
1: Ik ken dat album Edge of Forever. Dat album ken ik toevallig. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Simple Man natuurlijk, die ken je ook. En
1: zeker.
0: Natuurlijk Sweet Home Alabama, ja, die ken je toch wel?
1: Zeker.
0: Ja, okay.
1: Dat is echt. Ga je die draaien?
0: Nee, die ga ik niet draaien.
1: Dat is nou jammer, joh.
0: Dat is jammer, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, ik ga Freebird draaien van Leonard Skinner.
1: Voordat je dat doet, mag ik nog even wat vragen? Is het een beetje wild op je postbusje? Of wordt er nog niet zoveel aangepraat?
0: Ja, Erik Ras, vriend van de show, die heeft net een
1: vriend
0: brief
1: van de show.
0: Ik ga even kijken wat hij te zeggen had. Hallo Marion en Saskia. Mag ik Rammstein met Mein Teil? Aber ja, natuurlijk,
1: Erik Ras.
0: U bent vriend van deze onze show.
1: Ja.
0: Zo, wie mag dat genau in orde noemen? Aber zum ersten gehen wir luisteren. Nach Leonard Skinner und Freebird.

0: Sas, dan denk je dat je hem niet kent, hè? Maar we kennen dit nummer
1: eigenlijk
0: gewoon wel.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Lekker nummer, hè, dit.
1: Heel vaak is dat zo. Ja, man.
0: Maar ik vond hem een beetje kort. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
1: Helaas wel, maar ja, het is. Het is mijn tijd, doe hast.
0: En daar is het nu tijd voor, natuurlijk, voor onze vriend van de show heeft hem aangevraagd.
1: Erik Ras.
0: Dus bij deze voor jou.
1: Rammstein, mijn tijd.

0: Ja, dat je je toch afvraagt of hij nu aan het dansen was. Of dat hij er lekker bij is gaan zitten. Ja. Erik, hoe bleef jij zo'n nummer? Laat ons dat eens eventjes weten.
1: En dat dit einde, dit hadden ze gewoon vorige week moeten horen. Nou, dan waren ze onder de indruk geweest, hoor, van ons.
0: Zeker weten.
1: Denk ik ook.
0: Weet ik wel zeker, ja.
1: Ja.
0: Ja. Moeten we dat even uitleggen aan de luisteraars? Of zeg je sommige dingen hoef je niet uit te leggen.
1: Sommige dingen hoef je niet uit te leggen, echt niet.
0: Ik snap wel wat jij bedoelt. Ja, daar gaat het eigenlijk
1: daar gaat het om. Hey, en Don Henley, volgens mij, is hij niet van de drummer, zanger van de Eagles, Don Henley?
0: Jij bent toch de medische encyclopedie die de muziek encyclopedie.
1: Don Henley, ik ga gelijk even kijken voor jou, hè. Och, het is het ding. Het is toch allemaal soms weer traag.
0: Ja, joh, maar die Don Henley, ik herken hem daar niet van. Maar dat komt omdat ze plaatsen soms ook van ongelooflijk jonge foto's. Mensen zien er nu toch ietsjes anders uit.
1: Kijk maar,
0: ziet het nu naast elkaar, toevallig jij.
1: Ja,
0: ik ook.
1: Nee, klopt.
0: Dan denk ik, oké, dan had ik hem niet zo herkend. Maar ik denk wel, ik denk wel dat je gelijk hebt.
1: Ja, zeker. Hij was de drummer van de Eagles.
0: Ja, zie. Oh, ja.
1: En hij heeft geschreven en gezongen Hotel California. Desperado en The Long Run, Best of My Love. Live in the Fast Lane. Dat doen wij trouwens ook, hè.
0: Zeker.
1: Our Life is also in the Fast Lane.
0: Ja.
1: Allebei.
0: Zo zijn wij.
1: Maat, zie je wat ouder wordt.
0: Wil je wel ook Fast Lane, hè? Want dan wil je niet meer wachten.
1: Dus we gaan lekker verder met het volgende nummer van Don Henley. En dan The Boys of Summer. Dat is ook zo'n lekker nummer. Oeh. Dus bij deze...

0: en op de valrepen hoorde je Steelheart met I'll Never Let You Go. En dan gaan we alweer bijna over naar het nieuws. Want het eerste uur is alweer voorbij, Saskia.
1: Het is niet te geloven.
0: Ja, zeker.
1: Wat was het even lekker achter elkaar, hè?
0: Nou, lekker, hè? We gaan zo weer verder. Nou,
2: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer met een uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
11: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
10: Welkom in de Rock Basement.
0: Ja, Saskia, terug bij het tweede uur.
1: Ga je nou al juichen?
0: Nee, geweldig. Dat is de crowd. Dat is de crowd die juicht. Ja.
1: Oh, heerlijk. Oh, wat een lekker nummer heb jij meegenomen deze show.
0: Ik zag meer 1-2'tjes trouwens. Maar,
1: ja, maar dat is toch leuk?
0: Ja, dat dacht ik ook. Maar we beginnen met een heel lekker nummer. Wat gewoon ook waanzinnig is om live te horen. Dus we hebben al vorige keer al een keer volgens mij de tip gekregen om niet al te veel doorheen te lullen.
1: Ja, maar laten we dat dan niet doen.
0: Laten we dat dan vooral niet doen.

0: een 1-2'tje van Phil Collins.
1: Lekker even rustige muziek, joh.
0: Ja,
1: ik
0: dat wel. We vielen wel bijna slapen,
1: nou,
0: eigenlijk. Hè? Maar er komt er wel een paar andere... Nee, ik heb nog een paar andere nummers ook staan. En dus daar gaan we zo gelijk mee verder.
1: Met wat meer energie.
0: Met meer energie. Heel ik vond dit wel lekker nummers van Phil Collins.
1: Zeker weten.
0: Vooral natuurlijk de live versie van In The Air Tonight. Met die drum solo. Ik hou ervan.
1: Ja, joh, fantastisch.
0: En ik moet even opschieten. Want ik heb natuurlijk nog maar een kwartier. En dan ga ik daar zitten. Hè? En dan ga jij lekker verder met het volgende anderhalf uur draaien.
1: Ja, maar dan zijn we er nog steeds wel alle twee.
0: We zijn er nog steeds alle twee, ja.
1: Zeker, zeker. Zeg, hoe is het in je postbus? Worden er nog verzoekjes aangevraagd?
0: Ja, ik denk het wel. Ah, oh. Koos.
1: En Koos is er ook, hè?
0: Oh, niets van aantrekken. Goedemiddag, zegt Koos.
1: Goedemiddag,
0: niets
1: Koos.
0: Van aantrekken. Ik vind het wel gezellig als er wordt gepraat over van alles en nog wat.
1: Ja,
0: dat vinden we leuk om Koos, te horen, Koos.
1: Ja, toch? Ik heb nog wel een nieuwtje voor Koos meteen. Vanaf volgende week maandag begint BNB Vol Liefde weer. Nou, lijkt me nou net wat voor Koos.
0: Nou, die gaan we natuurlijk even volgen. Zodat we sowieso met Koos daarover kunnen... Dus, ja. Een beetje... Kunnen van gedachten kunnen wisselen.
1: Misschien vindt Koos het wel leuk als we hem erover gaan bellen iedere week bijvoorbeeld.
0: Nou, was wel.
1: Ja, ja, laat maar weten.
0: Hey, we gaan verder met Nightwish en wat staat daar? Amarant.
1: Amarant.
0: Je Amarant.
1: Kunt, hoe je het maar wil zeggen.
0: Ja,
1: het maakt
0: whatever.
1: Niet uit. Van het album Dark Passion Play.
0: Zo, precies.

0: Ja, dat was Nightwish met Amaranth. Ja, en wie zou dit zijn, Saskia?
1: Metallica?
0: Ja, Metallica.
1: Oh, heerlijk joh.
0: Ja, doen we
1: even
0: natuurlijk
1: een beetje
0: voor onze,
1: energiek.
0: Energie erin. Kijk, hier zit ook nog... ik van alle de feiten ben ik gewoon ook de naam vergeten natuurlijk.
1: Dat maakt uit, joh.
0: Nee, James. James is hier zelf nog eventjes er doorheen te lullen. Dus mogen wij het ook. Maar nu houden we ons mond dicht.

0: Ja, dat was Alterbridge.
1: Ik hoorde het.
0: Je hoorde het, hè? Ja, ik vind het... Jij bent ook tegenwoordig al een beetje fan van hun, dat weet ik. En ze maken lekkere muziek, eerlijk is eerlijk. En ik zag dat het een berichtje hadden van Erik.
1: Oké. Okay.
0: Kunnen we dat afspelen, denk je?
1: Dat kan sowieso. En anders moeten we zelf eerst even luisteren. Het kan alle twee.
0: Nah.
1: Maar jij durft dat.
0: Live life to the max.
1: Zo is dat.
2: Cozy!
0: Nou, wat leuk!
1: Wat leuk, man.
0: Wat zei die nou precies?
1: Cozy!
0: Nou, hey, Koos. Koos, jij, ook vriend van de show natuurlijk, jij hebt hier gewoon fans.
1: Ja, grappig.
0: Die en niet alleen wij, dus. En niet alleen Bas, maar dus ook Erik Ras.
1: Hey, en ja. Erik, die vraagt nog een nummer aan, zie ik.
0: Ja. Haunted Youth. Met Emotions.
1: Misschien dat we dat nog wel eens
0: emoties
1: even voor jou gaan draaien.
0: Emotions. Emoties. Nou ja, die gaan we nog even opzoeken dan.
1: He? Komt goed.
0: Speciaal ook voor...
2: Cozy!
0: Nou, mooi die vriendschap.
1: Nou hè.
0: Nou, misschien dat Koos ook wat kan inspreken. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Ja, nee, ja, dat. Ja, we worden er stil van, Erik. Zoveel emotie.
1: Gooi er maar eens een lekker nummer in.
0: Zal ik dat eens doen? Ik ga mijn laatste nummer uit de lijst ga ik erin gooien. En wat voor een. Het is niet zomaar eentje. Het is er een van Matchbox 20. En eigenlijk volgens mij van het verzamelalbum. Maar even kijken hoor. Ik weet niet precies welke album dit is. Maar ik heb er heel veel. En dit nummer vind ik echt heel erg lekker. Het is A Long Day. En speciaal voor jullie.

0: Ja, je hoorde Matchbox 20. Nou, daar zijn wij beiden wel een beetje fan van geworden. En dat komt eigenlijk een beetje door de schilders uit Ermelo, of niet, Marion?
1: Nou, zeker niet. Ik ben hier al 30 jaar fan van.
0: Oh man, nou, ik kende het niet. Tenminste, dat nummer van Push wat zij toen aanvroeg. Dat was echt de eerste kennismaking.
1: Echt waar?
0: Maar, ja, ja joh. Nee. Maar goed, goed om te weten. Dus jij bent vast ook al wel eens een keertje... Heb je dat live gezien? Dat kan bijna niet anders.
1: Oh, was het maar waar. Nee, ze komen niet naar Nederland. Ze blijven een beetje in de States. Heel, heel jammer. Ik denk dat ze misschien ooit wel hier zijn geweest, maar... Nou, al heel lang niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dat zeggende, wij gaan lekker door met U2.
1: Oh ja.
0: Ja, lekker
1: nieuws. Maar ja, van, nieuws. Nieuws.
0: Ja, zeker heb ik nieuws. Maar dit is een oudje hoor, wat ik klaar heb staan voor jullie. Dat heet Mysterious Ways. Maar, rapapa. We hebben natuurlijk ook nieuwe muziek van U2. Ze hebben een nieuw nummer uitgebracht. En dat nummer heet Street of Dreams. En die ga ik straks ook zeker draaien. Maar ik dacht, als ik nou eerst even een beetje met een oudje begin. Dan zwepen we het een beetje op.
1: Hè? Heel goed.
0: Nou, daarom.
1: Laat me horen dan, Saskia. En dan wil ik straks alles horen over het nieuwe nummer dan.
0: Ga ik je straks alles over vertellen.

0: Je hoort natuurlijk de laatste drums van U2. En eigenlijk gaan we ook gewoon verder met U2. Want je zei het net al, wat valt er over te vertellen? Ja, het is een eerste single van een nog te verschijnen studioalbum. En dit is een track die teruggrijpt naar de grootste melodieuze bandgeluiden. En die werd onlangs vergezeld door een hele mooie club gemaakt in Mexico City. Of althans opgenomen in Mexico City. En dat lang verwachte 15e studioalbum wat er aan schijnt te komen, daar moeten we nog heel even op wachten. Het wordt in ieder geval later dit jaar verwacht en moet een onwijs uitgesproken en energieke sound krijgen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Dat is wat ik erover kan vertellen. Maar heb je het nummer al gehoord?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, ik hoop voor jou en voor velen een primeur. U2 met Street of Dreams.
1: Nou, dat hoor je toch ook alleen maar hier bij de Rock Basement, hè?
0: Ja, weet je, wat dat betreft hebben wij gewoon altijd hele mooie primeurs.
1: Ja.
0: Street of Dreams.

0: Ja, je hoorde Pride van U2 in the name of love. En eigenlijk dit is van het verschenen album in 2023 alweer, is alweer even geleden. En dat album dat heet Songs of Surrender. Ik kende dat dus niet, maar dat is een album van U2 waarop de band 40 klassiekers uit hun eigen oeuvre in een soort nieuw jasje hebben opgenomen en gestoken. Beetje gestript en vaak nieuw, intiem en akoestisch spelen ze dat dan af en hebben ze dat op een album gezet. Als jij dat nou ook de moeite waard vindt, zou ik zeggen, ga eens even naar dat album Songs of Surrender. Ik vond het heel bijzonder.
1: Ja, ik vond het ook niet om aan te horen.
0: Jij?
1: Nee.
0: Nou ja, ik vind...
1: Soms moet je het gewoon laten bij het eerste gewoon steengoed is. Waarom zou je dan... ik vond dit niet een verbetering. En zo ook vond ik ook Street of Dreams. Nou, ik weet er nog niet heel erg warm van.
0: Nee, je moet er echt nog eventjes aan wennen. Nou, ja, dat kan. Maar ik vind het wel leuk hoor, dat Songs of Surrender. Weet je, je zit wel eens met z'n allen in een stel op zaterdagavond. Dan heb je niet altijd zin op in harde muziek. En dan is misschien niet dit het best gekozen nummer. Maar ik denk dat er mensen zijn die dat toch ook wel leuk vinden. Dus ik dacht, ja, breng het even mee naar de show.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, tuurlijk. Weet je, het nam niet zoveel ruimte in de auto.
1: Nou, zeker
0: denk,
1: niet.
0: Ik neem het gewoon mee. Maar wat denk je? Er zijn veel meer vrienden van de show die gewoon lekker naar ons zitten te luisteren.
1: Toch?
0: Ja, ik had Bart aan de lijn.
1: Ach, leuk.
0: Ja, hartstikke leuk, joh. En Bart die zegt, joh, zou jij de cult willen gaan draaien?
1: Ja, nou, ik zeg, doe natuurlijk voor Bart.
0: Ja, dat is sowieso niet te geloven. Maar die hadden wij al bedacht. Maar dat wil wel zeggen dat we hem toch speciaal voor jou gaan draaien, Bart.
1: Ja, maar wacht even. Ik wil dan... Maar Koos is natuurlijk ook een grote U2-fan. Ik ben heel benieuwd wat Koos dan
0: is Koos een grote U2-fan?
1: Ja, ja.
0: Ah, dan moet hij eigenlijk eens even kijken bij de dialoog. Ik zei dat al tegen jou. De originele mensen komen dan niet, maar er komt een coverband. Ja. Dus misschien vindt hij dat wel leuk.
1: Maar vindt hij ook die akoestische versie? Ja, ik vind het een beetje... Ik vind Pride... Het is echt een onwijs goed nummer. Ik vond deze niet zo... Nou, maar goed, dat vind ik. Misschien denk onze luisteraars daar weer heel anders over.
0: Nou,
1: dat kan natuurlijk. Mag,
0: je hoort het, ze willen het graag even weten. Maar ik ga nou eventjes voor mijn vriend Bart de cult draaien.

0: Ja, deze moet ik natuurlijk bijna helemaal uit laten draaien. Want daar is echt zo zonde om daar doorheen te gaan, vind je niet?
1: Nou, dat vind ik altijd wel, ja.
0: Ja, waarom, joh?
1: Dus we doen het ook eigenlijk nooit.
0: Nee, dat snap je ook helemaal niet. Waarom moeten we toch misschien eens proberen? Ik vind het toch wel leuk. Marion, die zal het niet geloven, maar we zitten alweer tegen.
1: Ik zie het, ja.
0: Ja, het gaat heel hard. En dat is altijd, hè, als je een beetje leuk hebt. En het vliegt vandaag weer voorbij, hè?
1: En het is gewoon hier lekker cool, hè? We hebben de airco aan.
0: We zitten eigenlijk gewoon net een soort in een koelkast.
1: Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat we zo meteen behoorlijk gaan schrikken als we buiten komen. Hey, nou, ik hoop dat dit een beetje opgezweept hebt. Want dit was natuurlijk wel een nummer wat lekker, met lekker power. En daar heb ik er nog meer voor klaarstaan. En daarom ga je nu luisteren naar Fleetwood Mac met Go Your Own Way.

0: Ga je ook altijd
1: go your own way.
0: Ga je ook altijd je eigen gang, Saskia?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat weet jij wel, hè? En dat doe ik nu ook weer. Want ik ga het laatste nummer opzetten. Maar blijf hangen, want we zijn zo bij je terug voor 3e uur van The Rock Basement.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Hilversum Noord een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een uur vertraging. Omrijden kan via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: Ja, welkom allemaal in de Rock Basement hier, terug in het derde uur alweer. En dan gaan we het maar eens even hebben over... we moeten dat eerst altijd even leuk aankondigen, hè? Toch, vind je niet? Even opnieuw.
4: Nieuws uit de basement.
6: Nieuws uit de basement. De Rolling Stones hebben ook een nieuw album uitgebracht. Ja, zeker. En dat is het 25e album. En dat kan ik makkelijk onthouden. 25 is mijn geluksgetal. Dus okay. Dat was even lekker makkelijk bruggetje. En ik heb, ja, Foreign Tongues heet het nummer. Vreemde
7: Foreign
6: tongen.
7: Foreign Tongues.
6: Ja, ja. Is dat toch denken, hoe komen ze daar dan weer bij? En ja, ik heb dat, het album er natuurlijk even bijgepakt. En ja. Ik dacht, je moet op een gegeven moment moet je ook een nummer kiezen. En ik heb In The Stars gekozen. Daar gaan we even lekker naar luisteren.
7: En waarom? Heb je een reden daarvoor?
6: Nee, heb ik geen reden voor. Oh. Je moet gewoon eentje pikken.
7: Dat is
6: en ik dacht, ja, weet je, je moet er gewoon, nou, wat ik al zeg, je moet er één pikken. En dan gaan we zomaar eens eventjes over hebben of dat, wat we daar
7: dan
6: van vinden.
7: Maak het. Ja, ja, toch? Zeker.
6: The Rolling Stones met In The Stars. Ja.

0: ik ben natuurlijk enorm benieuwd wat jij hiervan vindt. Ik vind het namelijk zelf een enorm echt Rolling Stones geluid.
1: Dat vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens? Ja, zeker. Ja,
0: maar ik toch, als je bedenkt, ze hebben sowieso dit binnen een maand gemaakt. En als je bedenkt hoe oud deze mensen zijn, en wat voor muziek er dan nog wordt gemaakt.
1: Nou, ik vind het echt heel knap dat je gewoon op deze leeftijd, misschien hadden ze dit nog op de plank liggen, weet ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, het is echt nieuw. Het is echt binnen een maand gemaakt. Ja, is echt nieuw.
1: Ik vind het echt heel knap en ik vind inderdaad, het is echt een Rolling Stones geluid. Het zal misschien niet het beste album worden, maar het is wel echt gewoon Rolling Stones en exact. Dat is wel echt heel leuk.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja. Het zal misschien niet het allerbeste album zijn, maar goed.
1: Ja,
0: gaan we voor een tans.
1: Ik vind het ook knap.
0: Ja, hè? En weet je wat ze leuk vindt? Ze blijven zo lekker energiek en dus ook gewoon die drive hebben om muziek te blijven maken.
1: Absoluut.
0: Nou, als je die leeftijd mag bereiken en je hebt
1: dan
0: die
1: nog
0: drive,
1: steeds over het podium loopt te huppelen.
0: Ik teken ervoor. Superleuk. Ik heb meer meegenomen,
1: Marion.
0: Nou,
1: ik zie het, ja.
0: Ik dacht, we moeten wel een beetje lekker energiek. Want je wordt door dit weer gewoon een beetje sloom, joh.
1: Ja.
0: Dus ik ga jou laten luisteren in excess met New Sensation.

0: Helemaal goed gedaan, want ik zag je ook weer lekker energiek meedoen.
1: Nee, zie, het is een lekker nummer van NXS.
0: Goed, ja, joh. Hey, weet je wat ik had bedacht? Ik denk, we gaan even een lekker soort Nederlands kwartiertje doen. Daar heb ik gewoon even zin in.
1: Nou ja, dat mag.
0: Ja, en dan ga ik beginnen met de scene, met blauw. En je hoort vanzelf wat er daarna allemaal verder komt. Ja, toch? Gewoon, zeg gewoon doen.
1: Zou ik doen, ja.
0: Zet hem lekker hard.

0: Je hoorde natuurlijk in dit Nederlandse kwartiertje heel goed de Golden Earring met The Devil Made Me Do It. Ja, ik zit eventjes te kijken.
1: Hier want... maak jij die vrienden van jou blij mee, hè?
0: Ja, uit Frankrijk, dat heb jij heel
1: Johan,
0: goed vertrouwen.
1: Johan, Desiree.
0: Ja, ik denk, het schijnt daar 40 graden te zijn.
1: Oh, dus ik, zitten zij niet in de buurt van de bosbranden?
0: Nee,
1: zijn helaas wel
0: nee, gelukkig. Nee, voor zover ik weet, ik heb contact met ze gehad, want zij zaten... op de route van de Tour de France.
1: Ja?
0: Dus dat liet ze mij eventjes weten. En nou, daar heb ik er niks over gehoord, gelukkig. En ik denk ook dat het meer richting het zuiden nog is.
1: Okay.
0: Maar het is ja, het, voor de mensen die nu op vakantie gaan, Spanje, Frankrijk, het is nou, echt wel weer aan de gang, hoor.
1: Volgens die hele route Soleil, daar is het best wel spannend nu.
0: Nou, echt?
1: Ja, ik zag het in de krant staan.
0: Ja, dan denk ik gewoon net vrijdag krijgt midden de laatste regio vakantie, ja. Wij dus. Dus ja... Als je dan daarheen gaat, dat is wel even spannend. Wat moet je
1: doen? Lijkt mij ook. Ja.
0: Maar ik moet heel eventjes terug naar mijn Nederlands kwartiertje. Want uiteindelijk zitten we hier voor de muziek. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan, het nummer wat ik nu wil draaien door vorige week. Door Gert, de houthakker, die dat nummer aanvroeg, De Boer is de Keel. En ja, toen ben ik daar eens even over na gaan denken. En dan weet ik dat ze bij mij thuis ook wel fan zijn van Normaal.
1: Ja.
0: Dus wat heb ik gedaan? Ik heb kaartjes voor ze geregeld voor het Zallands Bakfeest. En
1: nou,
0: dat is
1: leuk,
0: in Dalfsen. En dat is op 12 september. En daar zijn volgens mij iets van 11.000 extra kaarten. Of totaal, ik weet het niet. Als je denkt, nou, daar wil ik ook bij zijn. Het is natuurlijk gigantisch leuk als je fan bent.
1: Is dat een soort Zwarte Cross? Of gewoon allemaal Nederlandstalige...
0: Nee, dat is gewoon lekker een feesttent in Dalfsen.
1: Leuk.
0: En het is gewoon een lekker feest. En als je daarbij wil zijn, dan zou ik eventjes kijken op de website. Wie weet ben jij daarbij? En anders dan draai ik nou lekker voor jou
1: kaartjes?
0: Oh, dat valt reuze mee, Marion.
1: Oh,
0: ja, dat valt reus mee. Dus kijk gewoon lekker even op de site. Kijk, dus de kaartjes zijn allemaal dezelfde prijs. Dus dat is sowieso fijn.
1: Ja.
0: Ja, het is allemaal staanplaatsen.
1: Hey, en thuis zijn ze... Zingen, ga jij zelf
0: bierwerpen.
1: Ook?
0: Nee, want het is, ik zei net, het is zingen en bierwerpen.
1: Oh.
0: Dus ik denk, nee, moet je gewoon niet bij willen zijn. Moet je lekker de jongens laten doen. Ik heb gezegd, ik wil jullie wel brengen en halen.
1: Ja. Gaat Henk ook?
0: Zeker.
1: Oh, oké.
0: Zeker. En... ik denk dat Henk ook wel voor dit nummer gaat.

0: dingetje, hè? De kafknop indrukt.
1: Nee,
0: gaat niet door. Ja, maar want je zult het bijna niet geloven, maar wij hebben hier in de studio een hoestknop.
1: Ja, ja, ik heb hem moeten indrukken.
0: Ja, dat heb ik moeten indrukken.
1: Ja, niet dom.
0: Je hoorde in ieder geval Arlie. Ja, van normaal.
1: Ja, en je hoorde
0: niet
1: mij.
0: Normaal. Of als er ook nog mensen zijn die ietsje chiquer zijn, je hoorde Farmers Rock.
1: Farmers Rock.
0: Ja.
1: Dat vind ik mooi gezegd.
0: Ja, mooi gedaan, hè. Maar ik dacht, ja, dat wilde ik jullie toch even niet onthouden. Dus ik heb even gekeken. Je kunt naar bakfeest.nl gaan. Ik meen dat de kaartjes zo rond 50 euro zijn.
1: Oh.
0: Maar je moet even kijken. Daar heb je natuurlijk
1: maar
0: ook wel een gigantisch leuke avond voor.
1: En is het één avond?
0: Het is één avond.
1: Ik ga kijken.
0: En,
1: bak,
0: 12 september
1: hoe
0: is
1: zei
0: het?
1: Je? Bakfeest?
0: Bakfeest.nl. En het is zo dat Penny Jolink, die wordt 80. En dat schijnt ook daar gevierd te worden. Dus als je dat lukt en je bent fan van normaal, is dat natuurlijk best hartstikke leuk. Ja,
1: Bakfeest Dalfsen. Ja. Sallands Bakfeest.
0: Sallandse Bakfeest.
1: En
0: Dalfsen is natuurlijk ook nog te
1: en
0: doen.
1: En normaal komt naar Dalfsen.
0: Ja, zit even hard
1: de fysieke kaart. De fysieke kaartverkoop was een groot succes, Saskia.
0: Jij is heel uitverkocht?
1: Dat denk ik wel. Ja, 50 euro, inclusief halve LP. Wat is dat dan?
0: Ja, ook dat nog. Dat vergeet ik helemaal te zeggen. Ja, je krijgt er een heel bijzondere LP bij.
1: Oh,
0: maar,
1: wat
0: weet
1: leuk.
0: Je moet gewoon lekker even naar de site gaan. Ik ga mijn kwartiertje afsluiten met Direct, met This Is Who We Are. En ik had eerst eigenlijk gewoon de versie willen draaien van het album This Is Who We Are. Maar toen dacht ik, nee, ik pak lekker de live versie van Carré in 2012.

0: Ja, zo. Even weer wat energie erin, hè. Dat moest gewoon even weer. Mm-hmm. En ik dacht, ja, weet je, wat sleep ik nou allemaal mee de studio in? Toen wij natuurlijk vergaderingen hadden zondagavond, toen heb ik gedacht, ja, wat sluit een beetje leuk op elkaar aan? En dat is natuurlijk, je had net Don Henley.
1: Ja.
0: En ja, ik denk, dan kan het toch niet anders dan dat ik Hotel California in de lijst
1: moet
0: zou
1: wel heel
0: zetten.
1: Leuk zijn, ja. Ja. Goed, dat heb je natuurlijk gewoon gedaan.
0: Ik heb het gewoon gedaan.
1: Ik zag het al, ja.
0: Ja, je zag het. Ik denk, ja, dat moeten we gewoon doen. Dat sluit gewoon mooi aan. Het blijft altijd een heel mooi nummer. Ik denk dat ze hier heel veel mensen best ook heel blij mee gaan maken.
1: Lekker zo'n oudje.
0: Lekker, hè? Hotel California. Eagles.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Zo, Leonard, die heeft daar lang over gedaan.
2: Maar heeft er wel langer moeten wachten, ja.
1: Soms, hij moet helemaal uit Culemborg komen met de trein. En soms is het gewoon zo dat het spoor gewoon echt gewoon niet functioneert met dit weer, hè? Dus ja, hij zal er best last van gehad hebben. Vandaar dat hij ook zo laat in het derde uur pas verschijnt. En ja, voor die plaat uit de kist heb ik iets bijzonders gekozen deze keer. Ik was nog een meisje van 12, denk ik. En toen was ik op de radio. En toen mocht ik een LP kiezen. Ja. Want ik had iets gewonnen blijkbaar. Of ik moest het weer vertellen. Ik weet het niet meer zo goed. In ieder geval, toen heb ik plaat gekozen voor Van Halen, of de LP. En ja, dat vond ik zo'n waanzinnig nummer. Dus dit is al een hele oude LP. En ik dacht, ja, daar ga ik gewoon van draaien.
2: Ja, dat is leuk, joh. Goed verhaal trouwens.
1: Ja,
2: echt leuk.
1: Ja, dat was echt leuk, ja. Dus daarom ga ik voor jullie draaien, wat ik al zeg. Why Can This Be Love van Van Halen. En denk nog eens even terug aan mij in die radioshow.
2: Ja, als leuk,
1: meisje.
2: Man.
1: Zeker.
2: Ja, Van Halen. Ze, toen was het al voor jou, stond al in de sterren geschreven dat jij dit zou gaan doen.
1: Denk ik.
2: Ja, cool, hè?

dat hoor je goed. Alleen het is nog wel een beetje een oude tune. Die moeten we nog steeds aanpassen. Want wij zijn hier niet van 1 tot 3, maar van 1 tot 4. En ik heb het even overgenomen, want Marian die moest heel even weg. Dus het einde van de show moet je het even met mij doen. En ik ga voor jou draaien Simple Minds met Alive and Kicking.

Ja, en zo langzaam op de achtergrond moeten wij afsluiten met een heel lekker nummer ook. Dat ga je zo van me horen. Maar ik wil jullie eerst even bedanken voor het luisteren natuurlijk naar deze radioshow met Marion en mijzelf, Saskia. Hier de Rock Basement op Veluwe FM. Je kunt ons iedere dinsdag horen van 1 tot 4. Dus onthoud dat, zet hem in je agenda. Dan sluiten we lekker af met het allerlaatste nummer alweer voor vandaag. En dat is een nummer van Anouk met Modern World. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en je weet het hè, zie je

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder Mette Marit mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een collectief energiesysteem voor de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen in Putten blijkt financieel niet haalbaar. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de aanleg van een gezamenlijk systeem een aanzienlijk hogere investering vraagt dan eerder werd verwacht. Daarom wordt gekozen voor individuele energiesystemen in de woningen. De belangrijkste reden is dat een groot deel van de circa 1400 geplande woningen grondgebonden wordt gebouwd. Voor een collectief energiesysteem zou een uitgebreid netwerk van leidingen moeten worden aangelegd om alle woningen met elkaar te verbinden. Volgens de gemeente brengt dat hoge aanlegkosten met zich mee, waardoor het systeem niet rendabel is. De 33-jarige man uit Zeewolde, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige partner, blijft nog zeker 90 dagen in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten. De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van doodslag. De vrouw werd in de nacht van 21 op 22 juni zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Vlierbes in Zeewolde. Ze overleed later in het ziekenhuis. De verdachte werd direct na het incident aangehouden. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in en riep getuigen op zich te melden. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. En tot slot, de Ermeloze Daisy Vliegendhart is gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Ze draagt het fractievoorzitterschap over aan Dieder Balduk vanwege haar nieuwe functie als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De afgelopen periode gaf Vliegendhart leiding aan de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Volgens het CDA is de wisseling onderdeel van de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart komend jaar. Balduk, die fractievoorzitter was, neemt naast het fractievoorzitterschap ook de rol van kandidaat lijsttrekker op zich. Vliegendhart blijft wel lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
11: Dit is Veluwe FM.
13: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A1 richting Apeldoorn staat een kapotte auto tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo. Rijdt langzaam over 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De A27 dan richting Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer met 20 minuten extra. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. 15 minuten. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 70 kilometer file in de regio, onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is je vertraging 15 minuten. En ook een kwartier vertraging op de A27 richting Almere. Dat is tussen Hilversum en Eemnes. De A28 richting Zwolle, 10 minuten extra tussen Leusden en Nijkerk. En tot slot de A50 richting Arnhem. Want een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. VVOG Harderwijk heeft Gert Pater benoemd tot hoofdjeugdopleiding bovenbouw. Er volgt E.T. Jansen op, die in goed overleg heeft besloten de functie met ingang van het nieuwe seizoen neer te leggen. Pater was het afgelopen seizoen al actief binnen de technische commissie jeugd en is bekend met de jeugdopleiding van de club. Michiel Hofman blijft verantwoordelijk voor de onderbouw, terwijl Remco Klompenhouwer komend seizoen de functie van hoofd jeugdscouting vervult. Boswachters van Gelders Landschap en Kastelen verzorgen zaterdag 18 juli een fietstocht over landgoed Staverden en de omliggende natuur. Tijdens de excursie krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van het landgoed, het kasteel en de voormalige agrarische nederzetting. Onderweg wordt gestopt bij onder meer boerderijen, grafheuvels en de resten van een Romeins marskamp. De fietstocht begint om 2:00 PM bij het bezoekerscentrum aan de Staverdenseweg 289 in Ermelo en duurt zo'n 2,5 uur. En tot slot, de gemeente Putten wijst inwoners met een lage inkomen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor onder meer schoolspullen, sport- en muzieklessen voor kinderen. Via de online tool Bereken je recht kunnen inwoners binnen enkele minuten anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen in loondienst of zelfstandige ondernemers met een laag inkomen. Met de nieuwe schooljaar in aantocht wil de gemeente extra aandacht vragen voor het zogenoemde kindpakket. Dat kan bijdragen aan kosten voor onderwijs en vrije tijdsbesteding. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: kippen agent. De een werkt per tarief, de ander op percent.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere nog file op de A27 richting Almere. Je hebt 15 tot 20 minuten vertraging tussen Hilversum en Eemnes. De A28 richting Amersfoort, 5 tot 10 minuten extra tussen Soesterberg en Afrit Maarn. De A28 richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten wijst inwoners met een laag inkomen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor onder meer schoolspullen, sport- en muzieklessen voor kinderen. Via de online tool Bereken je recht kunnen inwoners binnen enkele minuten anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen in loondienst of zelfstandige ondernemers met een laag inkomen. Met het nieuwe schooljaar in aantocht wil de gemeente extra aandacht vragen voor het zogenoemde kindpakket. Dat kan bijdragen aan kosten voor onderwijs en vrije tijdsbesteding. Boswachters van Gelders Landschap en Kastelen verzorgen zaterdag 18 juli een fietstocht over landgoed Staverden en de omliggende natuur. Tijdens de excursie krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van het landgoed, het kasteel en de voormalige agrarische nederzetting. Onderweg wordt gestopt bij onder meer boerderijen, grafheuvels en de resten van een Romeins marskamp. De fietstocht begint om 2:00 PM bij het bezoekerscentrum aan de Staverdenseweg 289 in Ermelo en duurt zo'n 2,5 uur. En tot slot, de Ermeloze Daisy Vliegendhart is gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Ze draagt het fractievoorzitterschap over aan Dieder Balduk vanwege haar nieuwe functie als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De afgelopen periode gaf Vliegendhart leiding aan de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Volgens het CDA is de wisseling onderdeel van de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart komend jaar. Balduk, die fractievoorzitter was, neemt naast het fractievoorzitterschap ook de rol van kandidaat lijsttrekker op zich. Vliegendhart blijft wel lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag wilde ik het hebben over armen en benen. Maar er zijn zo weinig benenliedjes dat we het alleen maar houden op armen. De ledematen dus. We begonnen met Lucille Starr, de Canadese zangeres die veel plaatjes opnam in de beide Canadese talen, Engels en Frans, in één liedje. Dans tes bras heet Crazy Arms officieel in het Frans. Lucille hanteerde de originele titel, dus Crazy Arms. Het kwam uit 1964. Uit datzelfde jaar komt No Other Arms, No Other Lips van de uit Tennessee afkomstige Amerikaanse countryzanger Eddie Arnold.

Andrea Carroll had het over een bedeltje aan haar armband in Charm on My Arm in 1961. Haar carrière startte al op jonge leeftijd. Eind jaren 60, toen ze begin 20 was, ging ze naar de universiteit en werd ze therapeut. Rex Gildo verzuchtte Ich möchte in deinen Armen sein. Het was de B-kant van zijn hitje Bravo Bambina uit 1964 en een cover op tekst van Hans Bratke van de Elvis Presley song I Think I'm Gonna Like It Here.

Hold Me in Your Arms was een verzoek van Doris Day aan haar liefje, waarop ze zich realiseert dat ze nog nooit zo van iemand heeft gehouden. De doo-wopgroep The Dupree's kwam uit New Jersey. Ze hadden een paar hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100. I'd Rather Be Here in Your Arms kwam tot nummer 91 in 1963.

Michel Thor nam een Franse cover op van Let Me Make You Smile Again van de Amerikaanse countryzangeres Ginny Arnell. Haar titel was Dans mes bras, oublie ta peine. En ook dit was weer een plaatje uit 1964. Uit de film What Did You Do in the War, Daddy? Uit 1966, met muziek van Henry Mancini, komt In the Arms of Love van Andy Williams.

In 1951 kwam de eerste opname uit van Just Out of Reach of My Two Open Arms. Het is daarna door alle grote countrysterren gezongen, dus ook door Jim Reeves, en dat was in 1963. We maken nu een sprongetje naar Nederland, naar de in 2023 overleden acteur, danser en zanger Willem Nijholt.

0: Hij loopt rond met zijn ziel onder de armen. Het is een Nederlandstalige versie, op tekst van Jaap van der Merwe, van Le Chat Noir van Aristide Bruand, dat al in 1911 op de plaat werd gezet.
1: Het maantje pinkelt helder, ik loop een straatje om. Fraai is wie ik op de Gelderse kade tegenkom. Dat is Piet, hij zegt, hey, goeie. Ik zeg, zo is het maar net.

daar roept Marie, hey schatje, als jij nou boven komt, dan schenk ik iets van centjes. Ik zeg, dat kost mijn tijd. Let liever op je kladjes. Laat mij maar schuiven, meid, met mijn

In het pikken donker was er op het oude kerksplein achter een boom een gasser die smerig bleek te zijn. Die ging erop staan durven en riep in naam der wet: ik zeg, blijf van me lurven.

In 1961 bereikte Nat King Cole de 36e plaats in de Britse hitlijst met The World in My Arms. In de VS stond het op de B-kant van If I Knew, dat niet verder kwam dan een bescheiden 86e plaats. Nat had dus de hele wereld in zijn armen. Een schril contrast met Jerry Wallace. Zijn armen zijn weer leeg. Empty arms again. Tussen 1958 en 1964 was hij erg succesvol in de VS, maar dit nummer haalde de hitparades niet.

Onlangs vertelden we in Machtels Plushaal dat Imca Marina ook populair was in Duitsland. Uit 1973 kwam In deinen Armen. Het stond daar op de B-kant van haar hit Bella Italia. In de hoogtijdagen van Radio London had Billy Fury een aantal hits. Ze kwamen op hun hitlijst hoger dan in de officiële Britse charts. Eén daarvan was Run to My Loving Arms, dat bij Big L de top 10 haalde. MUZIEK.

Amerikaanse zanger Buddy Cagle uit North Carolina heeft met 4 plaatjes de Amerikaanse country-hitparade bereikt. Dit alleraardigste Trouble in My Arms uit 1962 was zijn eerste single. Daarmee lukte dat nog niet. Een van de mooie nummers van Kris Kristofferson is For the Good Times. Daar werden ook Franse versies van opgenomen. Onder andere door de Canadese zangeres Claude Valade in 1975. Het heet T'étendre au creux de mes bras. Op de B-kant stond trouwens de Engelse versie.

Stephen Kane, de oudste Sarstedt-broer, had 5 platen in de Britse top 50 en ze haalden alle 5 de top 10. Eén daarvan was Get Lost in My Arms in 1961. Die kwam net op 10. Uit hetzelfde jaar komt een van de meest bekende nummers over je armen. En wel, When the Boy in Your Arms is the Boy in Your Heart van Connie Francis. Het kwam op nummer 10 in de Billboard.

de Verenigde Staten was de Britse zanger Jefferson, die afkomstig was uit de Rockin' Berries, een zogenaamde one-hit wonder. En die ene hit was Baby Take Me In Your Arms. In Nederland scoorde hij alleen met The Color of My Love. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met het orkest van André Blot met Bras dessus, bras dessous. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We gaan verder met ons thema met liedjes waarvan de voornaam of de groepsnaam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. We zijn inmiddels aangekomen bij de letter T. We begonnen met Teddy Randazzo. Als solozanger scoorde hij 3 hits in de Billboard Hot 100. De eerste was in 1958.

0: ik ben niet lekker.
1: Oh, gratjes, nog aan toe.
0: Er is een man, als ik die zie, weet u dan wat ik doe? Dan bloos ik overal en mijn hart slaat dan zo mal.
1: Ai, ai,
0: het gaat boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem.
1: Oh, gratjes, nog aan toe. Gebeurt dit euvel dikwijls?
0: Ja, ja.
1: Het is werkelijk heel apart. Mijn stethoscoop gaat hobbelen op het bobbelen van uw hart.
0: Ah.

0: boom, boody boom.
1: Oh, grotjes, nog aan toe. Misschien wilt u zelf eens naar uw hart luisteren?
2: Naar de dokter? Luistert u eens naar het uwe?
1: Ai.
2: Oh, dokter, neem een hand eens.
1: Oh, grotjes, nog aan toe.
2: Merkt u met al uw knapheid, geleerdheid, nog niet hoe?

0: Oh, gratjes, nog aan toe.
1: Oh, gratjes, nog aan toe.

60. Het Engelse zangeresje Twinkle was vooral bekend van haar dramatische liedje Terry en haar andere hitsingle Golden Lights. Deze beide nummers schreef ze zelf. Maar het nummer dat we nu van haar laten horen is een cover. En wel van Poupée de Cire, Poupée de Son. Het heet A Lonely Singing Doll, dat voortborduurt op het moeilijke artiestenleven dat ook al in Golden Lights aan de orde kwam.

Harald Schubring uit Berlijn nam de artiestennaam Ted Harold aan. Eind 50e jaren stond hij bekend als de Duitse Elvis Presley. Dus paste zijn cover van Good Luck Charm uit 1962 prima in zijn repertoire. Het heette Sei doch mein Talisman, my darling, du allein. Tommy Rowe bracht zijn grootste hit Sheila twee keer uit. Eerst in 1960, toen het niet veel deed, en nog een keer met veel succes in 1962.

Uit Brazilië kwam het trio Esperanza. Het waren drie broers en zussen uit Rio de Janeiro. Uit 1966 kwam hun versie van het Beatles-nummer I'll Follow the Sun, getiteld Nosso Amor. Uit hetzelfde jaar komt Sitting on a Fence van het Britse duo Twice as Much, bestaande uit Dave Skinner en Andrew Rose. Meestal schreven ze hun liedjes zelf, maar hun enige grote succes hadden ze met het Rolling Stones-nummer Sitting on a Fence.

gedacht. Nog een plaat? Dat is dan de 11e of de 12e. Ik weet het niet meer. Volgens mij draait u steeds dezelfde. Speel het spel en dan weet ik het weer.

Therese Steinmetz heeft niet vaak de hitlijsten gehaald. Daar leende haar repertoire zich ook niet echt voor. Maar Speel het Spel redde het wel tot de top 40 in 1967. Het was een cover van het Franse nummer Et tant pis, met een tekst van Gerrit ten Braber, met wie ze 33 jaar samen is geweest. Ze is nu 92 en woont in het Rosa Spierhuis in Laren. We hadden al wel een Tommy, maar nog geen Tom vandaag. Dus maken we snel plaats voor Tom Jones met Green Green Grass of Home, ook uit 1967.

I did what I did for Maria. En Is This The Way To Amarillo zijn denk ik nu nog de bekendste nummers van Tony Christie. Een jaar eerder, in 1970, bracht hij zijn eerste hit uit, dit Las Vegas. Ook deze Finse cover van Yesterday When I Was Young komt uit 1970. Het wordt gezongen door Tapio Heinonen. De titel is Elen Kun Machinit En.

Tammy Wynette was een van de meest succesvolle countryzangers. Ze schreef zelf mee aan dit Singing My Song, dat haar vijfde nummer 1 in de country charts werd in 1969. In Nederland werd het volgende liedje vooral bekend door Joop de Knecht als Nog 7 dagen. Het origineel was van de Mexicaanse groep Trio Los Panchos en heet Me voy la Pueblo, ik ga naar de stad.

Amerikaanse folkzanger Tim Hardin schreef en zong Reason to Believe. Het werd later onder andere succesvol gecoverd door The Carpenters en Rod Stewart. In 1965 deed Thea Dobbs mee aan het Nationaal Songfestival met drie nummers: Stad, Ploem Ploem Jenka en Kijk maar niet om, ga maar door. Deze laatste laten we nu horen.

Bij de groepen die beginnen met een T mochten we natuurlijk de tremolo's niet overslaan. Nadat leadzanger Brian Poole de groep had verlaten, bleven de andere vier mannen het goed doen. Na Silence is Golden deed My Little Lady het internationaal gezien het beste. Tom Astor kwam uit het Sauerland en bewoog zich op het grensvlak van schlager en country. Hij nam samen met Bobby Bear een aardige versie op van 500 Miles Away from Home, 500 Meilen van Zuhause.

waren Tony Orlando en Dawn met het vrolijke Who's in the Strawberry Patch with Sally, dat ook in Nederland de top 40 haalde. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten begonnen met een T. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Kiss Me Goodbye door de Tony Hiller Orchestra. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Ermeloze Daisy Vliegendhart is gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Ze draagt het fractievoorzitterschap over aan Dieder Balduc vanwege haar nieuwe functie als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De afgelopen periode gaf Vliegendhart leiding aan de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Volgens het CDA is de wisseling onderdeel van de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart komend jaar. Balduc, die fractievoorzitter was, neemt naast het fractievoorzitterschap ook de rol van kandidaat-lijsttrekker op zich. Vliegendhart blijft wel lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten. Boswachters van Gelders Landschap en Kastelen verzorgen zaterdag 18 juli een fietstocht over landgoed Staverden en de omliggende natuur. Tijdens de excursie krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van het landgoed, het kasteel en de voormalige agrarische nederzetting. Onderweg wordt gestopt bij onder meer boerderijen, grafheuvels en de resten van een Romeins marskamp. De fietstocht begint om 2:00 middags bij het bezoekerscentrum aan de Staverdenseweg 289 in Ermelo en duurt zo'n 2,5 uur. En tot slot, de gemeente Putten wijst inwoners met een laag inkomen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor onder meer schoolspullen, sport- en muzieklessen voor kinderen. Via de online tool Bereken je recht kunnen inwoners binnen enkele minuten anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen in loondienst of zelfstandige ondernemers met een laag inkomen. Met de nieuwe schooljaren aan tocht wil de gemeente extra aandacht vragen voor het zogenoemde kindpakket. Dat kan bijdragen aan kosten voor onderwijs en vrije tijdsbesteding. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal

0: 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn maandagmiddag uitgerukt van verkeersongevallen in Ermelo. Het incident vond plaats op de kruising van de Koninginnenlaan en de Prinsessenlaan. De melding van het ongeval met letsel kwam rond 1:15 binnen bij de meldkamer. Ambulancepersoneel en andere hulpdiensten verleenden ter plaatse hulp aan de betrokkenen. Over de aard en ernst van dat letsel is niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk hoeveel voertuigen bij het ongeval waren betrokken en wat de oorzaak van de aanrijding was. De 33-jarige man uit Zeewolde, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn 37-jarige partner, blijft nog zeker 90 dagen in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten. De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van doodslag. De vrouw werd in de nacht van 21 op 22 juni zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Vlierbes in Zeewolde. Ze overleed later in het ziekenhuis. De verdachte werd direct na het incident aangehouden. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in en riep getuigen op zich te melden. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. En tot slot, boswachters van Gelders Landschap en Kastelen verzorgen zaterdag 18 juli een fietstocht over landgoed Staverden en de omliggende natuur. Tijdens de excursie krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van het landgoed, het kasteel en de voormalige agrarische nederzetting. Onderweg wordt gestopt bij onder meer boerderijen, grafheuvels en de resten van een Romeins marskamp. De fietstocht begint om 2:00 PM bij het bezoekerscentrum aan de Staverdenseweg 289 in Ermelo en duurt zo'n 2,5 uur. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas